0: graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloop-evenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Johannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
7: Is Radio Emmeloord op DAB+.
9: En nou met de vieren!

0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Uit de veren met Freert de Vries.
3: Een heel bijzondere goedemorgen. 12 juni 2026. Een nieuwe aflevering vanuit de veren. Ik breek mijn tong daar al over. We begonnen met een hele mooie, hè? Luisteraars van Radio Caroline, die zullen dat vast herkennen. Ze hebben er ook een jingle van gemaakt. Powered by the Sun, Sweet Caroline. En dit was On My Way Back Home, van de single. En dat was van de New Riders of the Loss of the... Je maakt er heel wat anders van. De New Riders of the Purple Seas. Zo, 6,5 minuten over de klok van 7 uur. Hier is Boston.

lekkere scheurende gitaren van Boston. Dat komt ook van het album Boston uit 1976, Hits.

we draaien er eentje van een acteur die ook heel goed kan zingen. Dit is Richard Harris. Komt uit 1968. Dit is MacArthur Park.

1968, MacArthur Park van Richard Harris en later maakte Donna Summer er nog een grote hit van. En nu zit er even een knapje niet helemaal goed en dan drukken we nog een keer. En dan is hij er wel. Het is Johnny Cash en Bridge Over Troubled Water. Goedemorgen.

0: het vierde album, The American Recordings, samen opgenomen heel veel met Tom Petty en de Heartbreakers in ieder geval. Dit was...
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: Je hoorde dus Bridge Over Troubled Water van Johnny Cash. En dan nu een nieuwe van het album van Paul McCartney.

0: Ik kon het niet laten. Het nieuwe album van Paul McCartney te draaien. Hij zong het samen met Ringo Starr, Home to Us. Komt natuurlijk van The Boys of Dungeon Lane. En daarna Mull of Kintyre, ook weer van Paul McCartney, maar dan samen met Wings. En we draaien er nu eentje van Fatal Flowers onder het motto.
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En dit is Younger Days.

Personal Flowers and Younger Days hier op Radio Emmeloord. Een eindje van Dick House. We draaien de live uitvoering. Van de grote single hit uit 1994. Het is Stil in Mij.

Live in Paradiso van Dick Hout. En ze maken het toch lekker even af voor. Still in May, hoor je live hier op Radio Emmeloord. En hier gaan we even terug in de tijd naar 1969 met Fairport Convention. The Ballad of Easy Rider.

Fairport Convention. Dat waren Sandy Denny. En wat is de ballad of Easy Rider. Nu gaan we terug naar de tijd in 1978. The Talking Heads. Psycho Killer.

0: Killer from the Talking Heads. Nou, dan gaan we niet doen. We gaan niet weglopen, want het is tijd voor...
1: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.
0: En dan draaien we altijd de nieuwe. En dat is er eentje van de nieuwe. Dus de nieuwe van Nothing But Thieves.

0: nummer 1 in de verrukkelijke 15 afgelopen zondag. Nothing But Thieves, Evolution. Lekkere bak herrie op Radio Emmeloord op deze vrijdag.
1: Dit is Radio Emmeloord. Emmeloord. Op DAB Plus en wereldwijd online.
2: Emmeloord. En dit is deze dag.

Fats Domino en Red Sails in the Sunset 1964. En dit is van latere datum hoor, 1979. Never Listen to the Bouzouki Player. Komt uit Nederland, maar dat had je al in de gaten.

wij gaan er ook nog eentje draaien. Tot aan het nieuws van 8 uur. It's a raging cars. And they shoot horses, don't they? Tot zometeen, na nieuws en weer.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook ter plaatse. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklagers stelden dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou maar de vierde.
3: Net niet top 40.

0: Goedemorgen. 9 minuten over de klas van 8 uur. Je hoorde de W2 die de top 40 niet hebben gehaald. You Can Do Magic van America. En nu hoor je Dreamer van Supertramp van het album Crime of the Century.
1: Uit de veren met Freek de Vries.
0: En die is bij je tot 9 uur. En die is R.E.M. Dit is Night Swimming uit 1992.

dan gebeurt er wat. Hele mooie uit 1968. Ah, Dean Taylor. En dit is Gotta See Jane.

I gotta see Jane. R. Dean Taylor op Radio Emmeloord. En we draaien er een heel veel mooi, hè? Deze is voor de liefde van mijn leven. Ja, dat is ze echt. Hier is Blondie. 1979, Dreaming.

Dan Aykroyd en John Belushi, The Blues Brothers. En je hoort Everybody Needs Somebody to Love. En daarvoor hoor je Dreaming van Blondie. En die was speciaal voor Janna. Heb jij ook een verzoekje of wat dan ook maar? Uit de veren. 747@gmail.com. Zo, die kwam er mooi achteraan.

7 minuten over de klok van 8:30. Barclay James Harvest. Life is for living. Dat allemaal uit 1981. Dit is van toch wel een latere datum. 1993. Radiohead. Toen in de top 40 met dit nummer. Creep.

Radiohead en Creep hier op Emmeloord. Dat herinnert je vast. Hang the knife in a jet. Hank Bruisten stapte uit Long Lonnie and the Shakers.

dan pluk je even lekker op zijn zesnarige basgitaar. Hang the Knife and the Jets and Stand the Gun Man. 1975. We gaan lekker even heel ver terug in de tijd. 1957. Harry Belafonte.

Toby Mac en City on Our Knees. Ik heb hem een keer op zien treden in het Gelderdome in Arnhem. Dat was ook wel leuk. En dit is Rainbow, Richie Blackmore's Rainbow. And long live rock and roll.

Norman, de voormalige zanger van Smokey. Je hoorde de Streets of Manhattan van zijn album Just a Man uit 2021. Dit was de ene laatste voor vandaag. We gaan eruit met The Boys and Give Up Your Guns. En bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen. En graag tot volgende week vrijdagochtend om 7 uur.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag terrein groot hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag terrein grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag erheen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs, met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?

0: wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: Luisteraars, recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: De luisteraars hier zijn weer allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. Het is weer de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70, 80. Het allemaal vanuit studio nummer 2. De muziek van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En dan roep ik altijd maar toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Laten we snel beginnen in de show. Zo, de tune even weg. Dan gaan we beginnen in het programma. Ik heb weer heerlijke platen uitgezocht. Heerlijke grammofoonplaten. En ik heb er weer zin in. Ik heb er weer zin in vandaag. Zoals deze met Earth, Wind & Fire met Sing a Song.

Voordat je het weet is die afgelopen wat een geweldige plaat of niet. Op deze de luidsprekers op 10 met Urs, Wind en Fire met Sing a Song. Over zongen gesproken, hier is Neil Diamond met Song Blue, zo moet je dat zeggen. Song Blue muziek, heerlijke muziek uit de jaren 70. Verderop natuurlijk aandacht nog voor de zeezenders.

0: was natuurlijk een leuke plaat van de dames van Maywood met een leuke Radio Caroline promotie ertussenin. Late at Night was dit uit de jaren 80, 1980.
1: 1966.
0: De gouden oude show met de muziek die kriskras door elkaar heen gaat. Hè? De jaren 60, 70, 80. Tom riep het al om 1966. Dave Berry.

0: vind het mooi, moet ik zeggen. Ik heb hem zien optreden tijdens het programma The Day The Music Died vanaf het Scheveningse strand. En daar was hij ook, Dave Berry, met This Strange Effect.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een disco knoopplaat doen op deze dag. Met de Gouden Oude Show, de hits van toen uit de jaren 60, 70, 80. Toen de tijd nog discotheken waren in de lage landen van de zee. Ik heb het over de dames van de Bananarama's.

De plaat werd toen de tijd veel gedraaid op Radio Monique Internationaal vanaf de Ros Revens. Je weet wel, dat is de zendschip van Radio Caroline en Monique. En je kan er naartoe, je kan er bezoeken, heb ik ook gedaan. En dat is toch zeker wel een aanrader om daar eens even een keertje naartoe te gaan. Om dan de boel eens te bekijken van een zendschip. Een origineel zendschip, een origineel zendschip. Hier is Blondie. Dame van Denis, hier is zij met Call Me. We gaan even bellen.

Wat een heerlijke plaat, hè? Wat een heerlijke plaat. Of niet zoals deze van The Middle of the Road met de Soleil. Heerlijke plaat in de show. In die gouden oude show, hè? Met de hits van toen. Toen we nog luisterden met een transistorradio zo op het strand naar de zeezenders, of niet soms. Wat was jouw favoriete zeezender? Hier is je.

een hele mooie opname, of niet soms deze, van Billy J. Kramer met The Little Children. Kennen we deze nog van Bonnie Tyler met Shakin' Stevens met A Rocking Good Way hier in de Gouden Oude Show.

zegt zo'n grammofoonplaat die je niet meer zo vaak hoort. En dan roep ik altijd maar, daar is de gouden oude show voor. Met de Bonnie Tyler, met Shakin' Stevens, met Robin Goodway. Over singeltjes gesproken die je niet zo vaak meer hoort. Ja, deze hoorde je toen de tijd heel veel bij Radio Mi Amigo Internationaal in Paken 16. De Bonnie Tyler Man.

Dat is toch een leuke single, of niet? Soms deze van de Brotherhood of Man. En die was dan getiteld de Papaloei. De muziek die we allemaal nog wel herkennen en mee kunnen zingen en neurien. Doorspeekhaars.

tijdloze muziek is. Dat is toch een waarheid als een koe, of niet? Soms deze. Van de Joyce Baker Selection. Wat een hits hebben deze mensen gehad. Hè? Ongelooflijk. Maar dit was ook een mooi, of niet? Zo'n Sing a Song of Love. En dan vliegen wij door naar het jaar 1979. Straks in de show De Lieveling van Meermigo Internationaal. En welke dat is, dat ga ik nog niet vertellen. Nee, dan is de verrassing eraf. Maar eerst even deze Dance Away.

0: vind het een mooie plaat, moet ik zeggen, uit 1979 met Denzway. Nou, het is tijd voor de lieveling van Mi Amigo Internacional.
1: Weet je dat Mi Amigo tegenwoordig op 192 meter huis heeft?
2: Mi Amigo's lieveling.
0: We gaan naar de lieveling van Mi Amigo Internacional uit 1975, 10 mei, Piers Pilot.

0: is wel te horen dat hij van de singletje wordt gedraaid, of niet? Soms een beetje grijs gedraaid. Ja, Call Me Around van Pilot. Was toen de tijd de lieveling 10 mei 1975 op Miramigo Internationaal.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Oude Show.

0: komt uit België. Ja, zeker. En dat is er een keer van de formatie de Dream Express. En de titel van de plaat, Like a Motorhead. Mooie pianootje erbij zo, ja.
1: 1967.
0: We gaan terug naar het jaar 1967, zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dit is ook zo mooi, van Andy Williams.

0: Het was toen de tijd de tune van het programma Kletskop bij Radio Veronica. Weet u dat nog op die woensdag met Annette van Trichter. Nee, Music to What Girls Buy. Dat was er eentje van Andy Williams. We doen er nog eentje uit hetzelfde jaar.
1: 1967.
0: Dat is de laatste in het eerste gedeelte van de show. Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Tits. In één keer goed uitgesproken. Daar gaan we. Oh, dat is wel knap. Maar het is wel een leuke plaat. En dit is Save Me.

dat was nog wel een leuk einde, dat geschreeuw of niet. Soms zijn 1967 DVD, Dozy, Bicky, Mick en Tiet. Met Save Me. Het zit erop, het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. We laten je achter met die mooie tune vanaf de Magdalena, het zendschip van Radio Meer Micro 272. Dit was toen de tijd de herkenningstune van Oasis en de Guitar Holiday. Tot straks in het tweede gedeelte.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs, met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in dit tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet, zoals met de Seekers. I'll never find another you. De muziek, de heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80, zoals deze. Hier is Wietse.

0: een mooie opname of niet. Soms deze van de Wiet met de Where Have You Been.
1: 1968.
0: Terug in de tijd met Engelbert Humperdinck.

prachtige plaat of niet, soms deze van Engelbert Humperdinck. Waar hoor je ze nog? Bij ons, hè? Bij ons vanuit Studio 2, daar galmt het lekker vandaan. Met Engelbert Humperdinck, met A Man Without Love. Van de jaren 60 gaan wij huppetee zo naar de jaren 70, zoals deze met Elvin Bishop.

0: and gentlemen, more disco radio action.
1: En daar is het toch de hoogste tijd voor, dacht ik zo. Een lekkere disco knalplaat. We hebben geluisterd naar Smokey met I'll Meet You at Midnight. De dames van We Are Family Did. En dit was een andere grote hit. Een grote disco knalhit, zo moet ik het zeggen. Ja, de disco bol aan branden hier in de studio. En we gaan even luisteren naar He's the Great Dancer.

0: Dat was een mooie of niet soms, de Beach Boys met The Good Vibrations. Hier is de alarmschijf uit 1970.
1: Dames en heren, het is weer zondagmorgen 9 uur. En dus komt hier weer Frans Nienhuis met zijn populaire verzoekplatenprogramma. Dames en heren, en nu?
2: Men vraagt en wij draaien.
3: Let op! 2, 9, 2, goed idee. Deuren en oren dicht. Hier komt
4: Veronica's alarmschijf.
0: 14 maart 1970, de Four Tops.

toen de tijd een alarm schreef bij Radio Veronica in 1970. Daarvoor Tops met Barbara's Boy. De Gouden Oude Show, tweede gedeelte met is ook. Kennen we die nog? Mark Arian. Yeah.

0: je jeugdherinneringen. Gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
1: Gouwe ouwe.
2: Wauw.
0: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: Lekker hoor.

Dat is toch een heerlijke plaat of niet? Soms een geweldige mooie plaat van Crispien Sint-Pieters hier in die Gouden Houwe Show. En de paard, Piper. De zingende kikker. Jazeker, de zingende kikker hier in de Gouden Houwe Show. Deeltje 2, hier is Rotje Glover met Love Is All.

kan iedereen adviseren om eens naar dat clipje te gaan kijken. Het is een geweldig clipje, moet ik zeggen, van Roger Glover met The Guest en The Love Is All. Ook zo'n amazing plaat, deze van Daniel Girard.

een heerlijke plaat of niet, die we net beluisterd hebben in de Gouden Oude Show. Kennen we deze nog? Dat is een echte radio, meer micro-platen. Lucas, Bianca en Stella, oftewel LBS. Hier zijn ze nog een keertje uit 1979. Met LBS.

Lucas, Bianca en Stella LBS met LBS hier in het programma. Het is ook zo mooi. Even kijken op onze studioklok. Oh, dat is de laatste. Dat is de laatste. Zo snel gaat het maar. Als je het naar je zin hebt, is het weer zo voorbij. De gouden oude show. Hier is Demis Roussos.

onder meer de laatste plaat in de Gouden Oude Show voor deze keer. Demis Roussos, de man met de ontzettende hits die hij gemaakt heeft in de afgelopen jaren of niet. Dus ja. Dit komt uit 1973. Van de LP Forever and Ever. Forever and Ever was ook zo'n groot hit trouwens. Dit was My Friend the Wind. Dank allemaal voor het luisteren. Wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De Four Tops, When She Was My Girl. En goedemiddag luisteraars via DHB Plus en internet. En ook Jan Oosterveen, André Vinke, Kees de Haan, Marius Sieraitis en Sebastian Koopmans.

Ja, en Gert Meppeling schrijft... Mooi nummer van Corrie en de Rekels, Dick. Ja, natuurlijk zonder het te weten... luisterde ik naar Radio Emmeloord. Maar dat is weer heel wat anders. U kunt reageren op dit programma via e-mail... studio@radioemmeloord.nl. En ondanks het weer... toch maar een zomersplaatje.

Olivia Newton-John zong over Sam. En bij Sam moet ik altijd denken aan Sam van Cheers, maar dat zal ze wel niet bedoeld hebben. Inmiddels heeft Annelies de vrijdagmiddag lunch gebracht. Dankjewel Annelies. En ik wens ik iedereen weer een smakelijk eten.

Ja, die jingle moest nog even omdat Dwayne Eddy te vroeg was begonnen met de Dance with the Guitar Man. En we krijgen de komende weken 3 nieuwe presentatoren. Harm Groenhuizen, Jan Theo van Hout en Jan Bergman.

stem. Kenny Rogers, She Believes in Me. Ja, en binnenkort bestaat de radio Emmeloord 10 jaar. En we gaan dat waarschijnlijk vieren het eerste weekend van september. En inmiddels hebben we meer dan 30 vrijwilligers allemaal met thuisstudio. Ik vind het fantastisch. Dank jullie wel voor al jullie programma's.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-en-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

En dat was natuurlijk Roy Orbison met zijn fantastische Lana. Prachtig nummer eigenlijk, hè? Ja, wat heeft die man gehad? Een fantastische stem. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, Tok Tok. Met Such a Shame. Goedemiddag Theo Elschot, Mark Bodegraven, Johan de Graaf, Jan van Wetelo en Peter Nijdam. En begin 1989 hadden we hier Radio Noordoostpolder met een FM-vergunning. En in de daluren gaven wij Radio 10 door. En dat klonk perfect, want die was toen nog niet in de ether, alleen maar op de satelliet- en kabelnetten. En toen draaiden ze op een gegeven moment een plaat en was ik helemaal flabbergasted. En dat was Cadans.

Eerste grote hit van de George Baker Selection All Over the World, Little Green Bag. En sinds ongeveer 5 jaar heeft Kees Koopman elke donderdagavond op Radio Emmeloord om 8 uur een disco show. Maar zijn pc was deze week gecrashed, dus hij heeft gisteravond de uitzending gepleegd, zeg maar, live vanuit de studio van Radio Noordoostpolder. En ik moet eerlijk zeggen, Kees, het klonk perfect.

zijn nummers die je na meer dan 60 jaar gewoon nog meezingt. Only You van de Platters. En straks om 2 uur kunt u weer luisteren naar een oude top 40. Gepresenteerd door Peter de Wit. En dat is wel een opname van enkele jaren geleden. Maar het is nog even actueel. Dus om 2 uur Peter de Wit met Veronica Top 40.

wie Deutscher. Marmorstein und Eisenbricht. En ik zat me er wel eens over te verbazen hoeveel Duitse nummers in de beginjaren in de top 40 stonden. Maar ik denk dat dat kwam door de Duitstalige uitzendingen van Radio Luxemburg, die onder in Nederland goed te ontvangen waren. En dat was natuurlijk allemaal op de 208, 's morgens Nederlandstalig en 's avonds Engelstalig. En die plaatjes kocht ik altijd. Maar goed, de middengolfzenders zijn verdwenen, de korte golfzenders ook, en tevens ook de lange golfzenders. Dus Radio Luxemburg zit niet meer gewoon in de ether, nou wel op DAB en FM.

Ja, de Rolling Stones met Dandy Lion. En ik zat wat te mijmeren over Radio Luxemburg. Dankzij de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Luxemburg en dankzij de zendschepen in Noorwegen en Zweden is Radio Veronica ontstaan. Maar Nederlandstalig is verdwenen bij Luxemburg en Engelstalig ook. Duitsstalig komt nu uit Berlijn en Franstalig uit Parijs.

Henk Westbroek, het goede doel, België. En vanmiddag zullen we weten wat SpaceX heeft opgeleverd. Of het inderdaad 75 miljard aan aandelen heeft opgeleverd, terwijl het een miljard per jaar verlies leidt. En dan gaan we natuurlijk naar Pluto, hè. Dit was het trouwens weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug maandagmiddag om 12 uur. Ik wens u een heel prettig weekend en graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in 1 klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Met z'n allen meezingen, komt hij nog een keertje. Ja. De top 40 van 45 jaar geleden, vrienden. 4 juni 1977, 5 nieuwe binnenkomers. En dit was een zakker. André Hazes, na 7 weken is de koek op. Het nummer heet Mama. Vorige week vonden we nog op nummer 36. Deze week op nummer 40 in deze historische hitlijst. Die hoort op Radio Emmeloord, AM747, www.radioemmeloord.nl. En uiteraard op DAB+, in de Noordoostpolder. Casey and the Sunshine Band.

alarm schreef en een oud nummer in notering. Pussycat, My Broken Souvenirs, daarvoor je I'm Your Bookie Band van Casey and the Sunshine Band, 5 plaatsen verlies. En ook na 10 weken lang Nederlandse top 40. De Nederlandse top 40 die werd uitgezonden op 4 juni 1977 op Radio Veronica Hilversum 3 tussen 7 en 8 uur in de avond.

Oud alarmschijf. Sharon was dat. Ja, ik kan er toch van genieten hoor. Dit is Radio Emmeloord op DAB+, op AM 747 en wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. Uur na uur de wereld rond via die prachtige mooie website. De top 40 van 45 jaar geleden, de 13e jaargang, nummer 23, 4 juni 1977 staat hier op de teller. En we hebben eventjes een hele andere plaat. Vorige week op 24, deze week in de zesde week top 40 op nummer 35. Barbara Streisand, The Love Theme from a Star is Born. Goedemiddag, dit is Radio Emmeloord.

5 nieuwe binnenkomers in de top 40 van 45 jaar geleden. I love how you love me, Dana. Nieuw binnen op nummer 34 en daarvoor hoorden wij The Love Theme from a Star is Born. En die heeft de 11 plaatsen verlies moeten incasseren. Zonde hoor, want dat is een hele mooie plaat. En dit is ook een lekkere plaat. Je hoort ze allemaal op Radio Emmeloord. De top 40 van 45 jaar geleden. Volgende week gaan we weer 50 jaar terug in de tijd. Dus met andere woorden, je zit altijd goed bij Radio Emmeloord. 10 plaatsen verlies voor Emily Lou Harris. In de 9e week top 40. You never can tell.

gewoon over wie heeft dat gedaan. Hoe done it the first. Fijne discoklanken uit de jaren 70. Vrienden, daarvoor hoorde You Never Can Tell van Emily Lou Harris. Deze plaats vinden we op nummer 32 afkomstig van 29. En op 31 afkomstig van 25 Sta Even Stil van Vader Abraham. Na 4 weken top 40 staat Vader Abraham niet meer stil, maar gaat hij gewoon richting de uitgang. Het is jammer, jongens. De tweede nieuwe binnenkomer van de 5 nieuwe binnenkomers in deze hitlijst is van Highlight. Het nummer heet California.

Twee achter elkaar, lekker hè. Angela van Boosie en daarvoor hoorden we California van Highlight. Twee nieuwe binnenkomers hebben er inmiddels al drie gehad. Dat is lekker hè, dat gaat mooi. Radio Emmeloord, uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl, DAB+, en AM747 vanuit het mooie Friesland. Dat klinkt hartstikke goed, jongens. Blijf zo doorgaan daar in Friesland, daar houden wij van. Live vanuit Studio 42A in Arum, de top 40 van 45 jaar geleden, 4 juli 1977. En deze top 40 werd uitgezonden een uurtje lang op Hilversum 3 destijds bij Radio Veronica, oftewel de Veronica Omroeporganisatie.

toch wel bijzonder hoor. Nummer 27, de eerste plaat die een beetje aan het stijgen is in deze top 40. Vorige week stond je op 31, 4 plaatsen winst voor Yvonne Edelman in de tweede week. Hopen dat we nog meer stijgers kunnen vinden in deze top 40. Dat zit er natuurlijk wel in, hè? Want de volgende plaat is weer een dalen. Vorige week op nummer 19, deze week op 26. Dit is de Houseband.

Libertin, Libertin. Toch niet zo heel erg goed met deze plaat, want ook deze is op zijn retour. In de vierde week, 5 plaatsen verlies. Radio Emmeloord, DAB+. Op de Middengolf 747 en uur na uur de wereld rond. Op www.radioemmeloord.nl. Is de vierde nieuwe binnenkomer van de Mark en Clark Band. Het gaat over een horn-down piano, oftewel op een oude fiets of een oude piano moet je het leren.

0: is dan toch zo langzaam de tweede stijger gekomen in deze historische top 40. De Boss Keks in de derde week van 27 gestegen naar 23, oftewel 4 plaatsen winst. Het is bijna tijd voor nieuws, weer en informatie, maar we hebben nog 1 plaat te gaan en dat is de hoogste nieuwe binnenkomer.
1: En nu de hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

0: drie uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met...

oh boy, oh boy. Vorige week op nummer 12, deze week op nummer 21 in de achtste week. De Radio Veronica Top 40, de Nederlandse Top 40 die uitgezonden werd op 4 juli 1977. En voor het nieuws hoorde je Don't Stop van Fleetwood Mac een oud alarm schrijven als zijnde de hoogste nieuwe binnenkomer. 5 nieuwe binnenkomers in de hitlijst van 45 jaar geleden. Dit is Radio Emmeloord, mijn naam is Peter Witte en ik heb nog een aantal hele leuke platen het komende uur.

via Schiphol, jongens. Dat gaat niet lukken, Jet Airliner. Uit de tijd dat we nog gewoon vliegtuigen hadden die op tijd opstegen en gewoon keurig netjes landen, jongens. Lang geleden hoor, 1977, nummer 19 afkomstig van de 28. Steve Miller te samen met zijn band, oftewel vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 28, want hij staat in de tweede week dus alweer op nummer 19. Hoor. Komen we allemaal tegen hier op Radio Emmeloord en daar heb ik een heel klein probleempje volgens mij. Ik heb een singeltje klaargelegd, maar nog niet op de draaitafel gegooid. Hoor. Ook een plaats die vorige week nieuw binnenkwam op nummer 33 en deze week doorsteeg naar nummer 18 dankzij de promotie op Radio Miamico. Dit zijn de Internationals. And we're young and in love. Ofwel, je bent jong en je wil wat.

plaats stijgen in de top 40. Vorige week kwam die binnen op nummer 30 als zijnde een oud alarmschijf. En deze week stijgt hij door naar nummer 16. Ik kan wel genieten van deze muziek die destijds werd uitgevonden op onder andere Radio Mia Micro. Vanaf het radiocentrum de MV Mia Micro verankerd in de Thames Estuary. Als je de kaart van Engeland neemt, dan is die hap die uit Engeland wordt genomen. Daar zit dus de monding van de Thames en dat is dus de Thames Estuary. En daar lag dat zendschip van Radio Caroline. Het ligt er nog steeds, maar nu onder water. Er komt weinig geluid er vandaan, maar het schijnt wel een paradijsje te zijn voor vissen op dit moment. Dat is ook mooi natuurlijk, want het is een hartstikke mooie boot. Het zou inmiddels 101 jaar oud zijn. 101 jaar. Een geklonken schip uit Kiel, uit Duitsland. Destijds gemaakt als een zeilschip, twee keer verlengd en een aantal masten erop. Dus, ja. Ik kan daar heel lang over praten, maar dat zullen we niet doen. Want dit is Radio Emmeloord met de top 40 van 45 jaar geleden. Op de achtergrond hoor je waarschijnlijk al David Bowie in de negende week. Nederlandse top 40 op nummer 14 afkomstig van 10. Dit is de Sound & Vision.

dichten. Hij wordt zo meteen makkelijker hoor. Op nummer 13 afkomstig van 17. Oh, dat lukt dan wel, hè? In de derde week Nederlandse top 40. Nou, dit wordt nog makkelijker. En dat zien we wel, ik zei toch, het werd makkelijker. Ratatata, ratatata, ratatata. Op nummer 12 afkomstig van 16 zit Corrie in de derde week. Gaat een goede moedertje.

zich is er niks mis met een lekkere vakantie natuurlijk. En een beetje vakantieverlenging is ook niet zo'n probleem. Hotel California, you can check out anytime you like. Dat is dat hartstikke mooi natuurlijk. You can never leave. Oh, oh. Een stuk minder mooi natuurlijk, de Eagles in de zesde week. Nederlandse top 40, vorige week op nummer 9. Deze week één plaatsje verlies. Is jammer hoor, want wat mij betreft had hij nog al een paar weken mogen blijven staan. Heerlijke plaat. Dit is Radio Emmeloord op de Middengolf, AM747 vanuit het mooie Friesland. Op DAB Plus in de Noordoostpolder en uiteraard uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. En mocht je nou een DAB Plus radio hebben, zoiets hebben van ik kan Emmeloord niet meer ontvangen, laat je radio even opnieuw scannen. Gewoon even de lijst vernieuwen, want we hebben een andere frequentie. En we zijn er wel, maar soms een beetje lastig te vinden. Het is aan het strand, stil.

knarrekneter, de Gibson Brothers. Hij is wel een beetje op de terugweg, hoor. Vorige week nog op nummer 5, deze week op nummer 8. 9 weken lang in de Nederlandse top 40 heeft zelfs de eerste positie weten te halen. Het is een oud alarmschijf. Nou, zelfs 5 minuten hou ik niet eens meer vol. Maar goed, dat is mijn leeftijd, hè? 58 jaar. Mag ik dat zeggen op de radio? Oude mannenradio, hè? Op de middengolf. Helemaal goed, jongens. Hele goede middag tegen onze grote radiobaas Dick Offringa. Luistert op dit moment mee met zijn Walkman. Echt een ouderwetse Walkman met FM erop. Het zou mooi zijn als we ooit op FM zouden kunnen uitzenden. Zou dat lukken, Dick? Ja, ook nog op FM? Of houden we het op DAB+ en middengolf?

0: 40 jaar geleden voor de allereerste keer maakte Nederland kennis met normaal. Hoerend hart. Op nummer 5 vorige week, op nummer 2 in de zesde week. Nederlandse top 40, top 40 van 4 juli 1977. We zijn bijna toegekomen aan nieuws, weer en informatie. Ik heb nog één plaatje te gaan. Dat is ook eens een Nederlandstalige plaat van Oom Joop. Harry Nacht met zijn antenne op zijn dak. Dik voor elkaar. En meneer De Groot op nummer 4, afkomstig van 6.
1: Goedemorgen, luisteraar.

0: tegen de microfoon brullen. Nee, nou wordt die mooi!
1: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
3: Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst, die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde, is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter.

0: lekker in de morning, hè? Ja, ja. Inmiddels is het middag, hoor, hier bij Radio Emmeloord. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid. Met de Nederlandse top 40 van 45 jaar geleden. Voor het nieuws hoorde je Nee, nou wordt die mooie van Ome Joop, Harry Nack, Dik voor elkaar en Meneer de Groot. En na het nieuws starten we met The Beautiful Rose in the Morning van de George Baker Selection. Vorige week op nummer 4, deze week op nummer 3.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: 45 jaar geleden voor de allereerste keer hoorden wij van Boney M. En het was meteen een waanzinnige hit. Ma Baker vorige week op nummer 7 in de derde week Nederlandse top 40. Een oud alarm schreef. Deze week vinden we op nummer 2. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl en op AM747.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: Staat ze weer op de eerste positie na 7 weken lang Nederlandse top 40. You're my world. Oh, heerlijk jongens. Terechte nummer 1 en daarvoor hoorden we Ma Baker van Boney M. Zijn we dus klaar met de top 40, maar uiteraard gaan we dan niet stoppen hoor, want we hebben nog veel meer mooie muziek.
1: Dit is de historische tipparade.

herinneren, ik had een jongen tegenover mij wonen. Een discjockey bij een of andere drive-in show of wat dan ook. En ik mocht altijd platen van hem lenen. En ik had deze plaat geleend. En ik vond hem waanzinnig. Jean-Michel Jarre. Oxygen. En ik had zoiets, wanneer gaan ze nou zingen? En uiteindelijk bleek het natuurlijk gewoon helemaal instrumentaal te staan. De synthesizerse muziek, ik had er nog nooit van gehoord. Maar uiteindelijk werd ik enorm fan. En heb ik alle LP's volgens mij wel staan in mijn kast van Jean-Michel Jarre. De tipperader van 45 jaar geleden. Nieuw win op nummer 30. Oxygen part, weet ik, part 5 was het volgens mij. Of part 2, geen idee. Klinkt ook wel heel erg mooi op de middengolf. Hè? En uiteraard ook op DAB+. Dit is Radio Emmeloord met de top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden. Oftewel van 4 juni 1977. Op nummer 29 vinden we een plaat van Lucifer. Ook zo lekker veel gedraaid op Radio Miamico destijds. Het nummer heet Self Pity. Welkom, dit is de historische tipparade. De tipparade van 45 jaar geleden.

hij weer, Marvin Gaye. Got to give it up. Ik zie allemaal mensen een beetje lopen swingen. En dat is ook inderdaad de muziek daarvoor, hè. Nummer 26, nieuw binnen in de tipperaad. Daarvoor hoorden we Cindy van Diana Marshall. Pearl's Swinger op 28 zelf. Pitty van Lucifer. Radio Emmeloord met tipperaden van 45 jaar geleden, 4 juni 1977. Allemaal platen die we destijds heel veel hebben gehoord op Radio Miamico van het oude zendschip, de MV Miamico. Ik wou bijna zeggen het oude wrakke zendschip, maar goed. In 1977 zag het bootje er nog zeer redelijk uit. Zullen we het daarbij houden, redelijk? Het zou nog bijna 3 jaar blijven drijven en dat is toch het mooiste wat er is. Het is bijna half, dit is Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent. We gaan verder met Patsy van Rijn de Vries.

toch wel moordende feeling, hè? Boston! Oh ja, maar dat komt nog eventjes. Het nummer heet Peace of Mind. Het gaat nog niet zo heel erg goed. Vijf plaatsen winst in de tipperaden van 45 jaar geleden. Vorige week nieuw binnen op nummer 90. Deze keer doorgestegen naar 4.

het leven tegen je buren willen zeggen. Je hoort deze mooie muziek gewoon op Radio Emmeloord, Middengolf 747 in het mooie Friesland. Wat zeg je? Ook buiten Friesland? Ja, niet verder vertellen. Ook in Groningen, in Finland. En er zijn al meer mooie luisterpotjes binnengekomen betreffende de 747. Onze zender staat gewoon niet te hard. Even voor de mensen in Alphen aan de Rijn. Onze zender staat niet te hard. Nee, dan weet je dat in ieder geval. Maar we hebben gewoon een waanzinnig mooie antenne. Op een prachtig mooi stukje weiland. Heerlijk, jongens. Verder zitten we op DAB+. En uur na uur de wereld rond via Radio.

Ik zo'n hele vervelende Belgische reclame erachteraan. The Face of Love. I love, moet ik eigenlijk zeggen. Maar goed, dat klinkt een stuk beter. Radio Emmeloord op de middengolf 747 DAB+. En uur en uur de wereld rond www.radioemmeloord.nl. Heb je het gehoord op donderdag en vrijdag bij ons op de radio? Herman Kramer, nee, hij is niet van de goudhaantjes, maar het is wel een goudhaantje. Hij doet een heel aardig programma, een heel leuk programma tussen 12 en 2 op donderdag en vrijdag na Koffieradio. Je moet maar eens een keertje luisteren, maar dat doe je sowieso natuurlijk al, want je staat 7 dagen per week 24 uur per dag afgestemd op Radio Emmeloord.

minuten voor. We moeten een beetje gaan voortmaken, de Witte. Hè? Joh, maar het is zulke mooie muziek. Wat maakt het ook uit of hem helemaal draaien, die lijst, toch? De tipparade van 45 jaar geleden. Voorafgegaan door de top 40 van 45 jaar geleden. Janet was dat op nummer 13 afkomstig van 24. En ik zei het al, we gaan het helemaal niet halen. Maar we draaien gewoon alle platen die we nog kunnen draaien. En de rest komt vanzelf in de top 40. En dan hoor je hem over 2 weken wel weer hier op Radio Emmeloord. Zo zijn wij ook wel weer. Hè. Volgende week gaan we 50 jaar terug.

40 en de tipparade van 45 jaar geleden op Radio Emmeloord, DAB Plus, AM 747. Wat overblijft is de alarmschijf voor de komende week. Dit is Veronica Unlimited. En what kind of event is this? Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik ben er weer volgende week met de top 40 van 50 jaar geleden. En aanstaande maandag tussen 10 en 12 met Koffie Radio.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Kijk eens aan, vrijdag namiddag 12 juni vandaag. Alweer een nieuwe uitzending van Hitwaarders op vrijdag. Dankjewel aan de voorgaande collega's hier bij jouw hitfrequentie.

openen vandaag. De Doobie Brothers en Listen to the Music. En dat is hetgeen wat jullie waarschijnlijk gaan doen de komende 2 uur. Althans, dat hopen wij toch. Want we zijn er tot 7 uur met alweer een nieuwe uitzending van Hitwinders op vrijdag. De 227ste uitzending weliswaar. En het wordt weer een leuke show zo te zien. Je hebt terug rond 6:30 de keuzeplaats van de luisteraars waar voor jullie terug massaal gestemd hebben in onze poll die sinds dinsdag online stond op onze Facebookpagina Hitriders en ook op die van Jos van den Bos. Er is een nieuwe tipper van de week. Bart van Leeuwen komt langs. Er is de Jukebox Klassieker. Er is een verzoekplaat of 2. Dus ja, het wordt weer druk. En ja, niet te vergeten, ook Jacqueline komt langs. Oh ja, dat wordt weer een hele boelboel. Jacqueline Zekers met de rubriek Wat eten we vandaag? Ja, ik ben benieuwd, want eigenlijk krijg ik een klein hongertje nu op die dag.

0: waar u ook bent in Nederland, België, Spanje, Duitsland, Frankrijk of eender waar ook, zeg maar. Je kan ons beluisteren via het wereldwijde internet, ook in Nederland op DAB+ en op Middengolf AM 747. En dat is dan bij Radio Emmeloord. In de streek van Dendermonde hoort u ons op Dender Gold. En in Halvert en omstreken Aalst en zo meer hoort u ons op Grootgehalderd. Wat zijn de mogelijkheden eigenlijk? En mocht u het programma toch missen vandaag, dan kan u het nog altijd herbeluisteren op ons YouTube-kanaal. Want daar staan ook onze shows één voor één op, stuk voor stuk, zeg maar. Er staan al meer dan 200 uitzendingen op, dus ja. Als je niet weet wat te beluisteren, zet gewoon eens YouTube Hitriders op en dan hoor je ons.
1: Dit is Hitriders op vrijdag met Jos van den Bos.
0: Ik heet jullie al een hartelijk welkom.

wat is dat alweer een tijd geleden zijn. 1975 uit zeezendertijd. De tijd toen de radio Mi Amigo uitzond van op Skippers. Gewoon zwaar, ja. De plaat die toen destijds bij de zeezenders regelmatig gedraaid werd. Je hoorde America, Sisters Golden Hair, 1975, zei ik zo net al. En we blijven het nog even rustig aan doen op deze vrijdag 12 juni 2026. Doen we samen met deze van Gary Rafferty. Ja. Een beetje rustig aan voor het grote geweld eraan komt, zeg maar. Want het is de avondspits. Ja, en wie weet zit je in het verkeer nu. Je kan ook rustig ergens thuis zitten, in de huiskamer, wie weet. Terrasje doen, wie weet, kan ook allemaal perfect. Met je oortjes en je mobieltje erbij is het allemaal perfect mogelijk. Hier is Jerry Rafferty.

1978, om heel precies te zijn. Een klassieker van formaat is Jerry Rafferty en Baker Street. En zei ik nu zo net iets van in het verkeer zitten.

0: autogordels. Altijd. Ook binnen de kom.
1: Ja. En een goede raad neemt dat van ons aan. Autogordels altijd aan als je achter het stuur of eender waar in de wagen grijpt, zeg maar. Het kan je leven redden op een vrijdagavond als deze. En kunnen ook deze mensen natuurlijk. De Bee Gees. Hier is Tragedy.

0: wat blijven we maar lekker hangen in die goede jaren 70, vind je niet? Eerst 1975, net nog 1976 als ik me niet vergis. En hier zaten we in 1978. Oh nee, 79, sorry, dat was schuiven op. Niet dat dat belangrijk is eigenlijk toch, maar ja. Zo zie je maar dat de muziek uit de jaren 70 nog niet verdwenen is hier. Een hele tragedie als je het mij vraagt. Je hoorde de Bee Gees en die geweldige hit. Tragedy. Ik kijk even op de klok, het is 5:20. Komt u er nu pas bij, hartelijk welkom. U hoort naar de 227e uitzending van Hit Riders op vrijdag. En dat allemaal tot 7:00 met...
1: Jos van den Bos.
0: Ja, inderdaad. En wij kunnen niet zonder jullie, en jullie kunnen niet zonder ons. Zo simpel is dat. I Can Leave You Alone. Kent u deze nog? Grote meneer geweest in die 70s ook. Hier is George McRae.

Jan, de man zit net met hetzelfde probleem als wij. Can't leave you alone. Kunnen wij ook niet. En het lijkt wel of de plaat hier nu stilvalt. En dan op het laatste komt hij er nog eens door, deze lieve George McRae. Niet in slaap vallen, George, niet in slaap vallen. Nee, nee. Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Je kan ons niet loslaten, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik zal met momenten de hulp inroepen van iemand. Maar ja, van wie? Dat is een goede vraag. Misschien even vragen aan deze geweldige dame. Terug naar 1976. Een geweldige plaat, een geweldige klassieker toch wel. Het werd ons gebracht door Gila. En zij schreef om hulp, als het ware. Ken je deze nog? Hier is Help, Help.

in de juiste stemming te komen, zeg maar, op deze vrijdagavond. Je hoorde Hilla uit 1976 en zij schreef dan om hulp, help, help, help, help, help, ja, ja, ja. Hulp komt eraan hoor, ja, ja, niet gevreesd, Hilla. Nee, nee, nee, alles komt goed, alles komt op zijn pootjes, zeg maar. Zeker als we deze meneer op jullie loslaten. Hier is George Harrison.

0: Ja, geweldige plaat, toch wel. George Harrison, eind jaren 70. De Blow Away. Het is rond 5:30 en dat betekent tijd voor dit.
1: Jos van den Bos, hit tip.
0: Ja, snakken we niet met z'n allen naar die zomer.

0: snakken toch met z'n allen naar die zomer van 2026. We zijn halfweg maand juni. En er is nog niet veel geweest, eigenlijk wel al veel regen. Een paar goede dagen gehad in april, maar dat was het dan.
1: Dit is Hitwriters. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen al de hits horen hier. Hit music and more.
0: Ja, laten we hopen op een mooie zomer. Mag er stilletjes aan gaan aankomen, want wij gaan onze programmatie ook helemaal in die richting gooien.

B-A-B-Y, of met andere woorden, baby. Ja. Geweldige plaat is wel geweest in 1978, op de markt gebracht eigenlijk door Rachel Sweet. Vrijdagavond, het is 12 juni vandaag, 2026. En we gaan stilletjes aan naar de zomerprogrammatie. Dus dat betekent ook een beetje zomerse geluiden op je radio. Kent u deze nog van David Christie?

0: David Christie, Saddle Up Songy in die goeie oude 80's. Zo moet het ergens toch wel geweest zijn, dacht ik. Ja, het is al een bewogen week geweest deze week met het overlijden van Margriet. Met de begrafenis van Margriet in midden deze week. En wie er ook dagelijks op de radio over vernoemd werd, is Patrick Bruel. Het ziet er niet zo goed uit.
1: Tips en gouden ouwe. Jules van den Bos.
2: Bonjour, madame, monsieur, dans le programme Guitreiders, avec Jules van den Bos. Et maintenant, dans le programme, une chanson française très populaire.
3: Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer

Ja, Patrick Bruel veroordeeld voor aanrandingen van een elftal vrouwen. En er hangt toch een nieuw proces boven zijn hoofd van nog eens nieuw 30 aanklachten tegen hem. Je hoorde Patrick Bruel, Casser la Voix. Prachtig Duits, 1989. Geweldig nummer toch wel.

0: we een heleboel mooie herinneringen aan hebben. Liverpool Express, you're my love. Het is tijd voor onze collega Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De televisie staat aan en ik zit te kijken naar een programma met schrijvers die over hun boeken praten. Een van hen is een vrouw die me doet denken aan jou. Ze heeft een boek geschreven over de heilige maagd Maria en daar vertelt ze over. Omdat ze zo op jou lijkt, blijf ik hangen bij het programma. De schrijfster vertelt op rustige toon waar haar boek over gaat en af en toe kijkt ze recht in de camera met haar mooie ogen. Het is precies diezelfde blik die ik zo vaak in jouw ogen mocht zien. Het verschil tussen haar en jou is dat jij nog nooit van je leven een boek hebt gelezen. Maar toch, de manier waarop haar haar langs haar gezicht valt en zoals ze af en toe met haar handen door die lange blonde lokken gaat, het is allemaal precies zoals jij dat ook altijd deed. Het waren mooie momenten die we samen beleefden. Alleen word ik ook weer meteen herinnerd aan de dag dat het allemaal ophield. Tja, toen brak er een heel andere tijd aan. Ik hoor de schrijfster over zichzelf vertellen, over haar rijke vader en dat ze zo op hem lijkt. En over haar moeder die jazzzangeres was. Dat je dat ooit nog eens op tv zou mogen vertellen, mompel ik in mezelf. Want jij kon vroeger niet eens je eigen naam schrijven en nu ben je dus toch aardig terechtgekomen. Sinds je bij me weg bent, heb je voor jezelf gekozen. Je hebt je leven met mij zelfs op papier gezet. En nu zie ik je jaren later weer terug op tv. Je bent het. Ik hoor hoe je over mij begint te vertellen. De vuile was, die hang je nu dus buiten. En ik zit te kijken naar een vrouw die ik uit een ver verleden ken. En jij straalt in het licht van de studiolampen. Jij, als beroemde schrijfster op tv.

0: zijn Dire Straits. Geweldig nummer toch wel. En waarvoor dank aan collega Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Je hoorde Lady Writer.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Via internet is dit...
3: Hit Riders.
0: Vrijdagavond 12 juni 2026, de 227ste uitzending van deze Hit Riders Show. Tussen 5 en 7 uur. Hier is G. Vincent Edwards. Woo!

weer eentje uit die zwoele jaren 70, 1976 om heel precies te zijn. G. Vincent Edwards, Love Hit Me. Ja, ik weet niet wat hij ermee bedoelt, maar het moet toch wel iets geweldig geweest zijn toen. Net als deze Wally Tax. Ik maak krankafspraak na 6 uur, dan zijn we er weer voor het tweede deel van deze Hit Riders. Tot dan nog deze Miss Wonderful.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gevoerd door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam, dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:45 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belske. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Kijk eens aan, we zijn er hier weer bij tot 7 uur. Welkom in het tweede deel. En we begonnen vandaag met de trance. Trusting Heart. Intussen is Jacqueline even binnengewipt hier in de studio. Hallo Jacqueline, hoe gaat het ermee?
1: Hoi Jos.
0: Hey, kijk eens aan zeg, wat leuk dat jij er hierbij bent. Straks kom je toch even aan bod met de rubriek Wat eten we vandaag, dacht ik toch?
1: Ja, dat doe ik zeker.
0: Ja, dat komt eraan straks rond 7:15 ongeveer. Jacqueline, is dat goed voor jou?
1: Ja, dat zal zoiets zijn.
0: Oké, tot straks.

0: Susie Quattro in haar midnight leeftijdig wel 48 crash. Oh, kijk, die start natuurlijk niet goed. Die moet goed starten. Zo. Nee. Doet het nog niet goed en we gaan het toch. Nee. Kijk. Dat kom je nu tegen met die live programma's. Dus maar het moet goed zijn.
1: Welkom in Hitwinders met Jos van den Bos. Gaat de Jos maar op.

0: Ja, het is me wat met al die vrouwen hier in de studio. Ja, ik ben er niet bij gerekend dan. Nee, want er zijn hier nog een paar vrouwen binnengewandeld hier in de studio. Nou.
1: Wauw, geweldig zeg. Amai. Ja,
0: als je dat maar weet. Moments and Why Not, je hoorde Girls. Hier zijn de baby's.

0: Muziek van de bovenste plank toch wel. Deze The Babies hadden een paar grote hits in die goede oude 70's. Je hoorde Isn't This Time in 78. Ja, het is hoogste tijd dat de zomer eraan komt. En dan hoor je ook hier bij ons alleen de beste hits.
1: De beste hits.
2: De beste hits.
1: Een heel dag lang. Jouw hitradio.

er was heel wat opgef toen in de jaren 80 bekend werd dat Sanne verliefd werd op Erik Marijsen. Je hoorde ze hier in 1990 met Zeg het dan niemand. Nee, we gaan onze mond houden. We hebben niks gehoord, Sanne. Dankjewel, het is tijd voor dit nieuws.

Ja, een artiest uit onze echt Vlaanderen, zeg maar. Is ook al van gezegende leeftijd, deze Ramon van het Groene Woud. Je hoorde Crazy Poepen. En ik kijk even op de klok. Het is eventjes over 6:30. Dat betekent de hoogste tijd voor dit.

0: Ja, we nemen even het lijstje erbij voor de keuzeplaats van de luisteraars. Want daar hebben jullie terug massaal voor gestemd deze week. Waarvoor dank trouwens. Er waren terug 3 laureaten online sinds dinsdag op onze Facebookpagina. Eerste uit het rijtje was een nummer van Dave Dansé Maintenant, 1975. En nu kijk ik eens heel even hoeveel mensen daar het geliefkoosd nummer van maakten. Dat is 13%. Of dat genoeg is om als eerste aan bod te komen, is een groot vraagteken als je dan vergelijkt met Lee Towers. Ja, dat is een Nederlander. Een bouwvakker geweest die overgestapt is naar het beroep van zanger-artiest, zeg maar. En Gang had verschillende grote hits, waaronder ook een grote hit in 1982. I can see clearly now, the rain is gone. Ja, het is wel hoogste tijd toch we snakken naar die zomer. Die zomer van 2026. En ik kijk eens even hoeveel mensen daarop stemden. Oh, kijk eens aan zeg. Lee Towers kreeg 43% van jullie stemmen. Dat is een heleboel toch wel. Bijna meer dan bijna de helft van onze stems eigenlijk toch wel. Dan kijk ik nog eens even wat er op nummer 3 stond. Guido Belcanto op het zeildoek van de botsauto's 1989. En dat is goed voor 33% van de stemmen. Dus dat betekent ook dat Guido Belcanto aan bod komt om als tweede gedraaid te worden. Maar wie is deze week de winnaar?
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.
0: Inderdaad, hier is hij, de bouwvakker uit Nederland. Nummer 1 met de meeste voorkeurstemmen, I can see clearly now. Hier is Lee Towers.

Zo zijn we weer goed gestemd tot deze vrijdag, de 12e juni 2026. I can see clearly now, als Lee Towers het zegt, dan zal het wel juist zijn, want er waren 43% van onze luisteraars die er ook op gestemd hebben dat hij als eerste aan bod kwam. Tweede aan bod in het rijtje kreeg 33% van de stemmen. Niet mis toch wel voor onze Vlaamse Guido Belcanto. Hier is het zeildoek van de botsauto's.

90% van jullie stemmen. Waarvoor dank trouwens weer. Ietsje meer, ietsje minder eigenlijk dan Lee Towers. Die had 43% en Guido Belcanto 33%.

Technotronic moet eraan geloven. Pump Up the Jam, een nieuwe versie, een coverversie van de oude hit van Technotronic, zeg zo net.

0: Goeiedag Jacqueline, voor de tweede keer vandaag. Ja.
1: Ja, hier ben ik terug, ja, dus ja, voor de tweede keer.
0: Voor de tweede keer vandaag, maar nu wel met de rubriek Wat eten we vandaag? En ik krijg een geweldige honger, Jacqueline. Hoe zou dat komen, denk je?
1: Ja, ja, veel eten, hè?
0: Ja, ja, ja, inderdaad.
1: Van het goede.
0: Ja, ja, ja. Ik weet dat ik iemand ben die graag eet. Vertel eens, Jacqueline, wat staat er op het menu?
1: Dus ik maak vandaag krilpatatjes klaar in de roze marijn. En ik heb lekkere ribbetjes voorzien. En een fijn proeverslaatje heb ik ook voorzien. En als dessertje, ik had heel zin in een lekkere Brazilienne taartje.
0: Oh, kijk eens aan. Lekker. Zeg, ik heb een interessante vraag, Jacqueline. Welke dag zijn we zondag?
1: Vadertjesdag.
0: Oh.
1: Dus alle papa's vallen dus in de geschenkjes.
0: Ja, wat betekent dat, Jacqueline? Ligt er al iets klaar? Of moet ik dat, ja, wie moet ik dat eigenlijk vragen?
1: Ja, ik heb al iets voorzien in petto.
0: Zeg, Jacqueline,
1: dat is een verrassing.
0: Ja, ik heb nog een verrassing. Je weet toch wel wat er dinsdag op het appel staat, weet je dat?
1: Ja, is Jos van den Bos jarig, hè?
0: Ja, dus mensen die mij graag willen feliciteren, kunnen dat bij deze ook doen via de social media, Jos van den Bos, of via de Gitriders pagina. Dus aanstaande dinsdag is deze ondergetekende jarig. Dus ja.
1: Een feestje,
0: dat belooft. Ja, dat belooft. Twee keer feest, Vaderkensdag en verjaren nog mij ook. Bedankt, Jacqueline. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dag.
0: Tot volgende week. De groetjes. Dag.
1: Dag.
0: Een mens moet toch vriendelijk zijn tegen zijn gasten. Ik weet waarom.

0: Met Ming de Vil zaten we met onze beide voeten nog eens in 1977. Spanish Roll, voorlaatste vocale in deze 227ste Hit Riders op vrijdag.
1: Stanley?
2: Yeah, what?
1: Is that it?
2: Yes, it's over. How'd you like it?
1: I don't know.

0: I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ik hoop voor jullie dat jullie niet in slaap geweest zijn de afgelopen 2 uur. Dat jullie niet geslapen hebben zoals de gasten uit de Muppet Show. Zo, dat was het weer eens een keertje. De 227ste uitzending, zei ik zo net, van deze Hit Riders op vrijdag 12 juni 2026. Dus je weet het, aanstaande zondag Vadertjesdag. En ook nog aanstaande dinsdag de verjaardag van Jos van den Bos, dus ondergetekende. Dus als jullie mij wensen een gelukkige verjaardag te sturen, doe het maar gerust via onze sociale media, zeg maar. Wij gaan eruit. Ik wens jullie nog een fijne avond, een fijn weekend. Maak er het beste van. Nog veel pret met de collega's.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog... waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen... 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belske. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. The

Welkom bij een bijzondere editie van de Number One Show in de zomer van 2026. Presenteer ik voor jou de top 100 van nummer 1 hits tussen 1965 en 2025 in de top 40. Een grote hit hoeft niet altijd op nummer 1 te hebben gestaan. Dat bewijs werd wel geleverd door La Danse de Zorba van trio Hellenic. Hoewel het lied nooit boven de vijfde plaats in de top 40 was gekomen, stond het zo lang, zo hoog genoteerd, dat het genoeg punten verzamelde om gedurende de buitengewoon lange periode van 46 jaar de lijst van grootste top 40 hits aan te voeren. Maar de lijst waarmee we vandaag beginnen bestaat louter uit nummer 1 hits die in de top 40 gestaan hebben. En dat leverde met hun tijdsduur en noteringen, want degene die op nummer 1 staat krijgt 40 punten. Net zoals dat nummer die op nummer 40 staat maar 1 punt krijgt. Zo werkt het systeem. En daarvoor hebben we een lijst van 100 nummers op een rij. En je hoorde net als eerste Bangerhart van Rob de Nijs op nummer 100. En we gaan vandaag door tot nummer 70. En dan volgende week en de week daarna behandelen we de rest van deze bijzondere top 100 lijst met alleen maar nummer 1 hits. Fijn dat je luistert.

Op nummer 99, My Heart Will Go On van Celine Dion. En verder in de lijst blijft bij mij van André Hazes en Gerard Joling. Op 97, People van La Bianca. Op 96, Blame van Calvin Harris. Op 95, You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John. Hij is voor mij Chris Cross Amsterdam. Mama, Jonas Blue featuring William Singer. 92, Can't Stop the Feeling van JT. 91, Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. The Ketchup Song van Las Ketchup op nummer 90. Op 89, Arcade van Duncan Lawrence. Op 80, Bohemian Rhapsody van Queen. En op 87, I Follow Rivers. 86, What Do You Mean van Justin Bieber. En op 85, Kid Laroi en Justin Bieber.

Welkom bij de nummer 1 hits tussen 1965 en 2025. Een bijzondere top 100 vandaag in de number 1 show. Het is een zomerse editie. Op 85 stonden Wider Shade of Pale, Procol Harum. Op 83 Just The Way You Are van Bruno Mars. Op 82 Love Yourself van Justin Bieber. Op 81 Tsunami. Op 80 Set Fire to the Rain. 79 Rockabye van Clean Bandit. One Dance van Drake. Op 77 Let Her Go van Passenger. Op 76 Closer van Chainsmokers. 75 Sorry van Justin Bieber. 74 Heb Jij Gedaan van Mol. Op 73 Hiptones Lie. Op 72 Balanda. Op 71 Rood van Marco Borsato. En dat is het deel wat we behandelen vandaag in deze editie. De komende weken kun je altijd weer de rest van deze lijst horen in de number 1 show zomereditie 2026. Dankjewel voor het luisteren. En we gaan eruit met Alane en Wes. Tot de volgende keer.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van $1000 miljard... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Your radio is on. Is everybody ready? This is the cut.

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij The Country Corner. We zijn weer 2 uur lang voor u op de radio. Met de fantastische en prachtigste en de mooiste country en western muziek. Natuurlijk de vaste items in de show. Zometeen de country gospelplaat van vandaag. De instrumentale aflosser en de drie van. En in de tweede uur natuurlijk weer een fantastisch thema. Maar we zijn uiteraard weer blij dat u de Country Corner heeft gevonden. En mocht u nu zelf liefhebber zijn van country en westernmuziek, dat denk ik wel, want anders luisteren jullie natuurlijk niet na. Maar dan kunt u misschien eens een belletje wagen, een sms'je sturen of een appje naar 06-3013-1892. 06-3013-1892. Terecht bij de Country Corner. En dan kunnen we ook uw favoriete country artiest natuurlijk in het programma opnemen. Want dan uiteraard zijn we er voor u. Maar we begonnen met een prachtig nummer. Het was eigenlijk een duet van Billy Curtin met Willie Nelson. En het heette Hard to be a Hippie. U luistert alweer naar aflevering 339 van de Country Corner. Ja, Fred, ben je alweer 339 op pad? Ja, het is ongelooflijk. Maar we gaan beginnen met de Country Gospelplaat voor vandaag. Hier is Randy Travis. En hij schreeuwt to the Heer. Oftewel, shout to the Lord.

0: Niemand minder dan Sonna Jones zong dit prachtige nummer All of You. En daarvoor Randy Travis en de Country Gospel Plaat voor vandaag. Shout to the Lord. U luistert naar de Country Corner met de geweldigste country en western muziek. En dit is ook weer zo'n band, ja, die mag eigenlijk niet ontbreken. En je moet er dan wat bergen bij denken. Fantastisch weer. Zon schijnt, blauwe lucht.
1: You see that mountain over there?
0: Zie je dat mountain?
1: Yeah. One of these days I'm gonna climb that mountain.
0: Hij wil erop klimmen. En misschien de formatie Alabama ook wel hier in de Country Corner. Prachtig nummer van deze mannen. Hier is de Mountain Music. Vanuit studio nummer 38. En ik hoop dat u er nog steeds van

1987 dit album uit, The Higher Ground. Dit heet A Slow Burning Fire. Persoonlijk vind ik dit een van de mooiste albums van Timmy Wynette. Vandaag dus in de show deze dame eigenlijk van de Golden Ring en Stand By Your Man. Maar dit is ook een fantastisch nummer. A Slow Burning Fire. En misschien heeft u ook wel een jukebox in de house of misschien wel in de kantine. Doc Stone zingt erover.

beluisteren, dan denk ik een blokhut ergens in de wildernis met zo'n groot meer erbij. En Don Williams met gitaar. En ik vind het fijn dat het regent buiten. Nou, ik iets minder, maar ik kan me er alles bij voorstellen. Open haard houdt aan. We got a good fire going in. Ja, je moet er wat bij bedenken, maar ik kan me daar bij alles bij voorstellen. Dit is de Country Corner en wij gaan door met een duet. En het duet komt van het duet der duetten. Want we gaan naar Paul de Wagoner en Dolly Parton.

En zo zijn we weer halverwege het eerste uur alweer aangekomen. We hoorden Porter Wagoner en Dolly Parton. Ik heb nog niet verteld welk nummer u heeft gehoord. Het was Carolina Moonshiner.

na hoorde je Emmylou Harris en de Nashville Ramblers. Een prachtig instrumentaal nummer en dat heette Scotland. En ik weet niet of de mannen van de Pupliners ook luisteren naar de Country Corner. Ik heb ze even gezien tijdens muziek in de portiek hier in Emmeloord. En het, ja, dat ging bijzonder goed. Er was ook een dame bij met een prachtige viool. En kon nog heel goed spelen wel. Misschien is dit een nummertje om op te nemen in het repertoire, hè, deze. Emmylou Harris en de Nashville Ramblers. En het nummer Scotland.

want ik heb het natuurlijk over Boxcar Willie. Een man die ik nog wel eens vergeet op te nemen in de lijsten. Maar ik dacht van ja, daar moeten we even wat aan doen. Dus bij deze in de drie van Boxcar Willie. En deze man die maakte in het verleden heel veel liedjes over treinen. Over de trein, over de rails, alles wat daarmee te maken had, maakte hij wel een liedje over. Dus daarom vandaag in de drie van Boxcar Willie. Met de volgende drie nummers. Yankee Doodle, Don't Let the Stars Get in Your Eyes.

mij van Fred luisteren. Die wil ik ook wel eens horen in de drie van. Meld het aan op het telefoonnummer en doe dan even een sms of een appje. Of via Messenger, via Fred's Country Corner, via Facebook. Dan komt het ook allemaal voor elkaar. Maar wij gaan beginnen met de drie van. Hier in de drie van. De man met de tuinbroek en het kleine hoedje. Hier is Boxcar Willie.

En de Wreck of the Old 97. En als u die truigeliedjes hoort van hem. Ja, die stoomgeluiden, dat deed hij gewoon met zijn stem. En dus dat deed hij allemaal. Wij gaan door met een bekende en die is van Emmylou Harris.

En het volle borst, of niet dan? Dit is de Country Corner vanuit Emmelo en de Doospolder. Op uw radiostation. Fijn dat u bij ons bent, samen met Emmylou Harris en Jambalaya. Maar in deze Country Corner, en over het algemeen in de Country Corner, weet u dat ik liefhebber ben van Dick van Altena. De Dick van Altena die heeft dus een keer een dame bij zich getrokken en daar is aan bedacht van laat ik daar eens een duetje mee opnemen. Deze dame is nu tegenwoordig zelf op tour. Maar toen dus nog met Dick van Altena en ik heb het over Hilde Vos. Hier is How Does the World Treating You?

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Country Corner.
3: The greats of country all hang out here. Like George.
4: He said I'll love you till I die.
3: Tammy. Brandy. And so many more.
5: I'm an empty man.
3: For the best of country classics.
6: #1 for country music.
7: Have a great day.

Luisteraars, welkom bij het tweede uur van de Country Corner. Voordat ik u ga vertellen dat we toch weer wat anders gaan doen in het tweede uur van de Country Corner. Tenminste, deze zomermaanden. En het is van u afhankelijk of we daarmee doorgaan, ja of nee. Want wat gaan wij in die zomermaanden met het tweede uur van de Country Corner doen? We gaan de drie van in ere herstellen. Dus dat deden we eigenlijk al, drie nummers achter elkaar. Maar dan van één en dezelfde artiest. En dan heeft het team van de Country Corner zichzelf nog een klein beetje moeilijker gemaakt. Want beginnen met de letter A betekent dat we een artiesten hebben uitgezocht waar of de voornaam, achternaam of misschien wel de groep met een A begint. Eens kijken of we dat het alfabet kunnen volhouden in de country en western muziek. Dus deze zomermaanden gaan we de drie van in eer herstellen. En dan doen we daar ook nog een letter bij.

Aaron Tippin en Murray. De formatie Alabama. Natuurlijk Alison Krauss en we eindigen met Alan Jackson. Dus overal een aatje. Volgende week dus een beetje. En we gaan kijken of we dat een poosje kunnen volhouden zo. En daarom beginnen we ook met drie nummers van Aaron Tippin.

0: Tipton.
1: For you,
0: I will. Dat dacht ik. Daarvoor My Blue Angel and You Got to Stand for Something. We zijn begonnen met in de tweede uur de drie van te promoten. En dan wel met mensen die beginnen met de letter A. Of de voornaam, of de achternaam, of misschien wel de groep die met een A begint. En daarom deze dame ook in dit blokje, want we gaan drie nummers draaien van Anne Murray. En u zult denken, Anne Murray, is dat dan country? Ja, daar kun je over twijfelen. Maar ja, ze valt toch wel een klein beetje onder de countrymuziek. Ze komt ook regelmatig voor in de arbeidsvitamine en dergelijke, in dat soort programma's. En ook natuurlijk in de Country Corner. We gaan drie nummers dus draaien van Anne Murray met een A. Je gaat zo meteen luisteren naar You Needed Me. Daarna The Snowbird en Walk Right Back. U kent ze waarschijnlijk allemaal.

heb ik iets te veel gezegd? Dat u ze allemaal kende. Denk het wel, hè? Anne Murray, dus vandaag ook in de drie van. Want we doen de drie van in dit tweede uur. En natuurlijk de A van Anne. Walk right back dan voor de Snowbird and You Needed Me. Dit is voor u de Country Corner vanuit Emmeloord en de Oostpolder. Met een probeersel eigenlijk een klein beetje voor deze zomermaanden. We gaan de drie van in ere herstellen en dat doen we in het tweede uur van de Country Corner. En dan zijn we bezig met de letter A. We hebben al Aaron Tippin gehad, daarna Anne Murray. En we gaan door met de formatie Alabama.

gaan we in het tweede uur de drie van in ere herstellen. En dat doen we met de letter A. Daarom ook vandaag dus Alabama in dit rijtje. The closer you get, a born country and Dixieland delights. We gaan naar de volgende dame samen met haar groep. En het eerste nummer moet ik dan nog een verhaal bij vertellen. We gaan overigens naar Alison Krauss en haar band The Union Station. Weer een A dus, Alison. En maar het eerste nummer zingt zij samen met Jerry Douglas. Die is ook lid van The Union Station, van haar band. Dan Paul Simon, die kennen we allemaal natuurlijk, van Simon en Garfunkel. En Mumford & Sons zingen daar ook op mee. Het is eigenlijk een liedje van Simon & Garfunkel. Daar gaan we mee beginnen. Dat heet The Boxer, maar een beetje vercounteried. Met Alison Krauss en The Union Station. En u hoort de banjo.

Live uit Louisville Palace uit Kentucky. Alison Krauss en de Union Station met het prachtige nummer When You Say Nothing At All. En daarvoor Every Time You Say Goodbye. En daarvoor het prachtige nummer The Boxer. Een klein beetje vercountried, maar ik vond het wel een heel erg mooi nummer. We gaan naar de laatste drie. En die komen van Alan Jackson. En dit is de eerste. En die duurt niet 2 minuten, maar dit keer 4. Het is een mix. Kachiuchi.

Dit was dan weer de Country Corner voor vandaag. Als laatste Alan Jackson met drie prachtige nummers. Cachoochie, The Summertime Blues en het welbekende nummer Dallas. En we horen of deze, ja, dit experiment eigenlijk een klein beetje aanslaat bij u thuis. Dus de drie van in ere hersteld en dan met de letter A alles bij elkaar gescharreld. Volgende week dus de letter B. En dat gaan we in ieder geval deze zomermaanden doen. En mocht u dat dan leuk vinden, dan even een berichtje op de website van Fred's Country Corner. Of even naar het telefoonnummer, een sms'je of een appje. En dan horen we graag wat u ervan vindt. Dan bedank ik u voor het luisteren. Fijn dat u bij ons was bij de Country Corner. Volgende week zijn we er weer. Ik tenminste wel en ik hoop u ook. Tot volgende week en nog een hele fijne avond. Hoi!

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakt lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal.

0: materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: you feel my love, to make you feel my.
1: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het